ange fahe etange kan kolotakuga tie bami hun hinga datoru kurashe adi ekalange devvirizgun kashe namaves mi master dakun insana ga hayata beenum wa emme ha taketi hoda gatumuga jismani gotunna visnumge gotun hisabege burakamen insana tahammal kurange bajehe namaves insana kerigen eena ge hayata kurimati lafinama eena ekula masakata ka ekashigen wa min warakan eena ge daraja allahu ufullawa surat al ahqaf ge nawarawana ayatuga man allahu wahi kurawa fa wa basfulge maana ga wani adi komme bayakamme ebe ko kula amalaka ek gota darajata ke mutte